0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Petter Tielman. Ik draai het live voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pakken bij 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar slordig 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Cindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig Hellscore hoorden wij de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999, Wrap Your Arms Around Me, hoorden wij op grond van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959, Crying My Heart Out.

De Mind Girls waren dat in de weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met de Carpenters.

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigentijds jasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, zoals dat heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: Something new now.
1: WD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Dan doe ik wat een klein beetje. Nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het daar maar op houden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D, ik kom vanzelf naar je toe, oftewel Help Yourself naar mij toe in 2021. Het is Betty Gurdy en Molly Malone.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je te kunnen opnemen. Zoals wat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Jawel, echte country bij Dekker Radio. Als eerste hoorde je Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Een nummer uit 1975. Welkom bij dit uur Dekker Radio. Hey, nog een oudje van Cliff Richard. Toepasselijke kan het.

0: Leuk, hè? Hier word ik heel vrolijk van. André Hazes en Zomer.
1: Dekker Radio.
2: Good morning.
0: Zo, even oppassen met oversteken, zeg. Nou, dat kan nog uren doorgaan zo. Dekker Radio in de zomer. Summer Thing. Nou, dat hoort er allemaal wel bij, hè? Toch? Met Afrojack en Mike Taylor.

0: afdeling Binnen Zonder Kloppen. Everjack en Mike Taylor. Summer Things.
1: Met de muziek van de jaren 80.
0: En een hele leuke van Herman Broods. Samen met Henny Vrienden. Als je wint.

0: Ashton Gardner en Dyke. Mooi gezelschap uit Engeland. Can you get it? En het mooiste vind ik nog de blaffende hond in de studio. Heb je die opgemerkt?
1: Ja, mooi hè.
0: Blaffen maar, Bello. Nee, hij doet het niet meer.

Ja, dat is helemaal goed. Prachtig, hè? Een soort kermismuziek bij Dekker Radio. Ja, dat is mij wel toevertrouwd, hoor. Laat mij mijn gang maar gaan. En ik ben armed and extremely dangerous.

0: Nou, rustig maar, zeg. Gewapend en extreem gevaarlijk, ja. Dat lijkt me wel. Die moet je niet met een zijden handschoentje aanpakken, deze dames van First Choice. Rustig maar. Kom er ook. Oh ja, ik moet even opschieten, want ik heb deze heren ook nog klaarstaan.
1: That's right, that's right.
0: De

0: Knal, boom, uit. Leuk hè? De Pipkins en Gimme That Ding. We gaan schakelen met Studio 2, want wie bezet klaar met deze drie?
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Herkende je hem nog? Uit de jaren 70, The Middle of the Road en The Talk of the USA. En Dekker Radio deel 2 is aangebroken. 3 achter elkaar. Ambrosia's nummertje 2 in het rijtje van 3. Met Biggest Part of Me gaan we naar 1980.

0: EOS en Holly May Brood, Tijd Genoeg. Een nummer van, lang? 3 jaar geleden alweer. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dit is Oud van Carly Simon en...

Samuel Welte en de bankzitters en uitslover. Nou ja, zelfkennis. Dat is lekker dan. Ja, zo heet deze groep dan, hè? Gevoel van onmacht.

Mooi liedje, hè? Van verleden jaar is die. Das Lekker Dan heet de groep. Grappige naam. Gevoel van onmacht bij Dekker Radio ben je. En we gaan even naar Italië. Ja. Ik heb even mijn best gedaan. Het heet Ma c'è bello questo amor. Weet je wat dat betekent? Maar wat is deze liefde mooi. Wauw. Eros Ramazzotti zingt erover. We gaan naar het jaar 1988.

Daar mag je niet doorheen praten, vind ik. Zeg me wie je ziet, uit 2018. Prachtig gezongen door Treintje Oosterhuis. Ik moet een beetje voortmaken, want het zit erop voor dit uur Dekker Radio. Zo. Ik zeg vast bye bye, zwaai zwaai. Tot de volgende keer maar weer. En ik laat je achter bij Kim Osaba met Electric Indian.

Zion Marley, als eerste in Dekker Radio. In the Sky komt van november vorig jaar. Oh, dus niet dit jaar. Tjonge, jongen, loop een beetje achter ook. Fleming en Hartwell. Hey, zonder jou heet het. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

Hartwell en Fleming. En zonder jou. Nou, dan maar zonder jullie, hè. Dekker Radio. Met Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Nou, ik ben geen geschikte partner. Totaal ongeschikt. Maar wel leuke muziek van Whitney.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Nou Whitney, ik moet je teleurstellen. Ongeschikte kandidaat ben ik. Ja, totaal niet geschikt. Ik zeg het er nog maar even nadrukkelijk bij. Little River Band. Uit Australië. Bij Decca Radio. It's a long way there.

Mooie muziek uit vervlogen tijden, inderdaad. The Little River Band. It's a long way there. En ze hebben zich genoemd, de Little River Band, naar aanleiding van een bordje bij een Little River. En zo hebben ze zich de Little River Band genoemd. Heb ik niet zelf bedacht, hoor. Nee, ik bedenk nooit wat zelf. Nee. Zo is dat, Tina Marie. En dit bedenk je ook niet. Zij zegt dat ze een lover girl is. Nou, niet van mij, hoor. Leuk als je luistert naar Dekker Radio.

Cabal uit het verleden. Met Tina Marie. En zij was de Lover Girl. En nu is het allemaal voorbij blijkbaar. Ja hoor. Ze gaat weg. Nou oké, okay, wat zij wil. Ja, lekker radio. We naderen alweer de helft van dit programma. Maar we zijn er nog niet. Nog even wat muziek draaien. En dit is er eentje van. Wham! And everything she wants. Alles wat ze wil. Ze hoeft maar te knikken en ze heeft het.

0: drie achter elkaar. De eerste in het rijtje van drie was van Janice Ian en The Other Side of the Sun. Dadelijk John Michael Ferrari met Yes I Do, maar eerst dit gezelschap. Brigitte Kaandorp met Herman Vinkers. En die spelen een duet. Luister maar.
1: Luisteraar, hij is knap. Hij

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: een vullijn. Ja, vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken

Wat een leuk lied, hè? Van John Michael Ferrari. Yes, I do. Bij Dekker Radio ben je. Moet je luisteren. Ik heb nog wat anders klaarstaan. En dat was een hele mooie van de Ozark Mountain Daredevils. Hoe zegt u? Nou, de Ozark Mountain Daredevils. Jackie Blue.

best een grappig nummer van de Ozark Mountain Daredevils, Jackie Blue. En ze hadden ooit maar één hit en dat was deze. En daarna nooit meer. Dat is eigenlijk wel triest, want ze maakten best wel leuke muziek, vind ik. Dekker Radio met Gérard Lenormand. Gaan we naar Frankrijk. En het verhaal over Michelle uit 1976.

Weet je wie dit waren? Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. En ze noemen zich Jurre. Niemand. Niemand die dat heeft geraden, in elk geval. Ken je deze nog? Jerris Ian, Fly Too High. We gaan hem naar

0: Nou, kijk op de klok en het zit er wel op hoor.
1: Hey, bye.
0: Tot de volgende keer maar weer. Ja. Nou ja, nog eentje dan. Sun. Paper Sun. Om precies te zijn. Een papieren zonnetje. Van de groep Traffic. Tot de volgende Dekkerradio maar weer.

En zo hebben we een Duitsstalige openende programma Bond voor vandaag, 1982. Nicole, mijn kleine vrijheid. En ik zeg hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Als u erbij blijft, draai ik de muziek. De hedendaagse muziek, Chris Cross Amsterdam, Louisa Sanz en Woody William. My, oh my.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Ja, even dansbare muziek. Crash Course Amsterdam, Louisa Sansa en Willie William. My, oh my.
2: Ouwe meuk.
1: Inderdaad, terug in de tijd in 1968, de band After Tea. Met een nummer met een knipoog naar de eigen bandnaam. We Will Be There After Tea.

0: Ja, dat waren ze, de mannen van After Tea. Even terug naar het jaar 1968, ja, lang geleden deze plaat. We will be there after tea. Ze gaan eens een bakje thee doen en dan komen ze gezellig op visite. Nou, van mij mag dat, ze doen maar.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2008, het jaar waar we naartoe gaan met Gavin DeGraw. She holds a key.

0: Uit 2008 alweer deze opname. Dit was Gavin DeGraw. She Holds a Key.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hier en nu gaan we naar muziek van Imagine Dragons. I Bet My Life. Dit is 2014 muziek.

0: De muziek van de Imagine Dragons 2014, I Bet My Life.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we wat nieuws gaan draaien. Deze van Emma Jane. Dit is Dominoes.

0: Het nieuwe werk van Emma Jane. Dit was Domino's.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Zo staat we doen ons best daarvoor in ieder geval. 1994 muziek hier van Crystal Waters. 100% pure love. Daar houden we van.

Zeker de muziek van Crystal Waters, 100% Pure Love, de titel van de plaat. Ik kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1975 zelfs. Dit is de Nederlandse formatie Jackpot. Sing My Love Song. We blijven in de liefdesliedjes.

De muziek van het jaar 1986, die Outfields Your Love, de titel van de opname. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in het programma Bond. Weer tijd voor hedendaagse muziek, zou ik dan maar zeggen. Uit de top 40 denk ik wel gewoon een beetje. Hè. Dit is deze van Jim's. Hij zingt over het zonnetje. Eerst een hoop water gedronken erbij. Soleil, zo heet het.

0: Ja, tot voor kort noemde hij zich volgens mij nog Maître James, maar tegenwoordig is het James en zijn eentje. Soleil was de titel van het nummer. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, we gaan in 1962 met Ernie Maresca en hij roept shout, shout, knock yourself.

0: Ernie Maresca uit 1962. Shout, shout, knock yourself out. Volgens mij in de jaren 80 van de vorige eeuw ook nog eens een keer overgedaan. Ik weet niet zo gauw in mijn hoofd wie.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2003, een van de dames Spice. We hebben het over Melanie C. Dit is On The Horizon.

0: Met zo'n plaatje wat lekker rustig doorkammelt. Hè. Deze van Melanie C. uit het jaar 2003. On the Horizon, de titel van het nummer. U hoort het hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, zoals u ons gewend bent, hebben we ook meer dan alleen hits. Bridget Benanti, een nieuwe plaat. Dit is Half of Me.

0: De nieuwe hedendaagse muziek van Bridget Benanti, Half of Me, de titel van de plaat. Klaas, wat vind jij ervan vandaag?
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Zo is het ook. We gaan naar 2019 met Lizzo. Dit is Juice.

Lizzo uit 2019. Dit was een nummer met de titel Juice. En dat bracht ons wel op het punt in het programma dat we afscheid van u nemen. Het is wat vroeg in het programma, maar ja, oké, dat moet ook kunnen. Het komt even zo uit met de plaatjes die we hadden. Het was weer een uurtje lang Bonte Kuur Radio Toestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageren op het programma mag altijd. janberg.radio@gmail.com staat er dus wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar mee uitgaan. Als ze vroeg zijn, heb ik er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst 1973. Bloodstone, de band Natural High. Zo'n nummer wat je zegt van heel lang niet gehoord. Misschien nog wel nog nooit gehoord. Daarna een nieuw werkje van Jay Hunk. But One Day. En we plakken er nog een oudje uit 1970 achteraan van Simon & Garfunkel, Sicilia. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. Graag weer tot de volgende Bond.

to my place. And you are so intense. We need to.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

En zo hadden we weer een lekkere opening in het programma Rond van Vandaag. Deze uit 1987. Nick Kamen hoorde u voorbij komen. Loving You is Sweeter Than Ever. Ik zeg hartelijk welkom. Jan Berger is de naam en ik draai ze voor u het komende uur weer in dit programma Rond. Hedendaagsmix van Alissa Grace. Nummer met de titel Bloodstream.

0: Hey, dag, de muziek van Alyssa Grace, Bloodstream, de titel van de plaat. Dan gaan wij nou eens even lekker verder terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja, 1965, Bob Dylan. Highway 61, revised.
2: Oh, God said to Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on.

0: Ja, een hoop herrie zo in die platen. Dat was good old Bob Dylan, even terug naar het jaar 1965 met Highway 60 van 61 Revisited. Inderdaad, muziek uit een gouden verleden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2009, hier hebben we Battle. This is another day.

0: En zeker de muziek uit het jaar 2009, Bertolf en die heerlijke plaat, Another Day.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021, J.C. Stewart, met Break My Heart.

0: 2021, de muziek van JC Stewart. Dit is Break My Heart.
1: Koester het oude, Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je voor de klaarliggen van Bradley Music. En stiekem zijn dat gewoon de Charlie's is. Dit gaat met een knipoog naar voetbal. Get out, the stretcher.

0: Groot hit voor de dames Spice, de Spice Girls in 1996. Who Do You Think You Are, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Robin Starstedt. Terug naar 1976. Let's Fall in Love.

1985, de muziek van Madonna. Dit was Crazy For You hier in de Bonte Muziekverzameling. U bent er nog bij. Mooi, gaan wij door met muziek. Hedendaagse muziek. One Alesso en One Republic. In Your Eyes.

0: Alesso en One Republic, In Your Eyes, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Inderdaad, terug in de tijd 1964, de Shangri-La's.
4: When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L.U.V.

0: Ja, lekker nog in mono, hè, deze muziek uit het jaar 1964. De Shangri-La's en Give Him a Great Big Kiss. U hoorde het smakken.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Michael Bublé, Hold On.

0: 2009, de muziek van Michael Bublé. Hold On, ja, zo heet het.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Nieuw werkje van JP Cates. The Mermaid and the Ram.

0: I wish I'd jumped in.
1: De muziek van J.P. Cates, The Mermaid and the Rum. Ja, een mooie verhaal natuurlijk.
2: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy?
1: Ja, dat is het ook. We gaan naar 2022 met Elton John en Britney Spears. Hold Me Closer.

Elton John achter de piano, hè. 2022 komt het uit Elton John dus samen met Britney Spears. Hold Me Closer. Ja, met dat closer zijn we wel toegekomen aan het einde van het programma weer. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Er staat er eens wat daarvoor open staat. Ik wens u verder nog een fijn verloop van de dag. En ik vertel u uiteraard nog even wat de muziek is waar u mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1974 met The Sparks, Amateur Hour. Daar hebben we nog een nieuw werkje voor u klaar liggen van Matthew Adam, Mile Marker 42. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was tevens een duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zou het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroegjes.

0: Ooit won ons het Songfestival deze Bugsfeest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, de Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugsfeest.
1: And no one else can see but me. We came today, but had to go to visit you. You never know.
0: En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

keerde even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zaken, volle gaas en volle patrol.
1: Hey! Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brusselse. Deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was, maar... Ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Het was het prille begin voor deze Marco Borsato. En de dromen zijn bedrog, maar ondertussen is die ook eens een beetje gestopt met zijn carrière na een beetje veel ophef. En ken je deze nog?
1: This is the sound of sea.
0: Inderdaad, terug naar de tijd van de New Beat 1988. Hier zijn de Confetti's en this is the sound of sea.
1: This is the sound of sea. The sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

0: ziezo, ik ga de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook. En When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Oké, we beginnen met een Italiaanse plaat uit 1974. Riccardo Cocciante hoorde in Quando Finici un Amore. Frans-Italiaanse zanger die op zijn 11e jaar in Rome ging wonen. En dat samen met zijn familie natuurlijk. Hoewel Cocciante in Italië en Frankrijk een grootheid is, is hij in België en Nederland vrij onbekend. Nou, het nummer wat je hoorde komt van zijn album Anima. En daar komt die Marco Borsato. Had er in 1994 in Nederland een nummer 1 notering mee met zijn cover getiteld Waarom Nou Jij? Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we je weer verrassen op de verborgen muziek en de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. Onze nederpopplaat komt deze keer voor de rekening van The Hamlets. En de tragiek van de muziek is weggelegd voor England Dan Seals en John Ford Coley. Daarover later meer. Eerst deze van Becky and the Lollipops en My Boyfriend.

Leuk om deze te horen. Je hoorde de groep Fire and Father's Name is Dead. Britse muziekgroep. De basis voor de band wordt gelegd in Hounslow. Dat rond 1966. Toen Dave Lambert, Bob Voice en Richard Duffel samen het bandje Friday's Child oprichten. Ray Hammond werd hun manager. En als zij plaatselijk succes krijgen, stappen ze over naar een andere manager en wijzigen hun naam in Fire. Ze krijgen door het nieuwe management een platencontract bij Decca Records en mogen een single uitbrengen. En dat was het nummer wat je hoorde, Father's Name is Dead. Die had als B-kant Strickle Trophy World. De single doet niets en de muziek van Lambert week te veel af van de toen populaire stijl in de hitparades. De band neemt nog een aantal nummers op, maar mag van Decca alleen nog Round the Gum Tree uitbrengen. Doorsteep mopmuziek en ook dat plaatje doet helemaal niks. In 1968 keerde ze terug naar Ray Hammond en Hammond weekte ze los van uitgeverij Apple Records van de Beatles en Decca. Ze mogen een studioalbum opnemen, The Magic Shoemaker. Het platenlabel investeerde te weinig in promotie voor het album en gaf geen single uit en de band kwam dus niet verder. En Lambert zag er dan ook geen droog brood meer in. De band viel uit elkaar en alleen Lambert ging verder in de muziekwereld. Je steekt nog wel eens wat van op als je luistert naar dit programma. En daarvoor hoor je Sonny Webb en de Cascades en Border of the Blues. Britse band die bestond uit Joe Butler op bas, Frank Wen gitaar en Noddy Bertman op drums en Sonny Webb op gitaar. En zijn echte naam is overigens Kenny Johnson. We begonnen met Becky and the Lollipops, My Boyfriend. De Amerikaanse groep die bestond uit de familie Page. En dat waren dus de zusjes Joanna, Rebecca, Ricky en

Je hoorde James Gilrath en Little Band of Gold. Amerikaanse zanger die met het nummer Little Band of Gold een 21ste plaats wist te behalen in de Billboard Hot 100. En dat was overigens in 1963. Daarvoor hoorde je Paul Arnold en Somewhere in the Rainbow. Het nummer dat is geschreven door Jackie Trent. Deze Engelse zanger brengt het nummer uit op 19 mei 1967. We begonnen dit trio met The Atomic Spotniks of The Spotniks, wel eens genoemd Space Party. Zweedse instrumentale gitaarrockgroep die eind jaren 50 ontstond en in de eerste helft van de jaren 60 zeer populair was. De band is het bekendst door de ruimtepakken die ze droegen tijdens optredens. Spotniks die waren afkomstig uit Göteborg. Gitarist Bo Starander en bassist Björn Telin richtten daar in 1956 het duo The Rebels op. Na enkele naamswijzigingen en met gitarist Bo Wimberg en drummer Ove Johansson toegevoegd aan de bezetting, kregen ze in 1961 een platencontract aangeboden na verschillende optredens in lokale clubs. De manager Roland Vernenborg bracht hen op het idee de groepsnaam The Spotniks te noemen, dat naar de Russische satelliet de Sputnik. En zo is het maar net, mocht je het weten. Strakjes onze nederpopplaat The Hamlets en It's Autumn. Ga je luisteren naar deze van Ral Donner en I Got Burns.

0: Je hoort onze nederpoplaten Hamlets en It's Autumn, afkomstig uit Beverwijk. En een groep die bestond uit Wim van der Leijden, zanggitaar, Jean Koster, basgitaar, Aad Molenaar gitaar en Frans Kroon drums. Nou, na 1965 was er in Beverwijk een band die wel in rivaliteit met de Bintanks vanuit hetzelfde Kennemer Theater werkte. Het waren deze Hamlets. Deze band werd in 1965 opgericht en er werden voornamelijk covers gespeeld, maar de band speelde ook nog eigen nummers, gemaakt door Van der Leijden. De band die had overigens een hele grote flinke fanclub met een eigen krant en georganiseerde busreizen naar optredens. En verder was de band voorzien van Gibson-gitaren en een goede zanginstallatie. De zakelijke kant van de groep was in handen van Alex van der Ploeg en Jan van der Linden. Nadat Frans Kroon in 1967 bij een verkeersongeval om het leven kwam en Wim en Jean in dienst moesten, toen stopte de band. We hebben er daar niks meer van gehoord. Dat is aardig om dat te weten. Daarvoor hoorde je de Pagans en Baba Yaga. Een mooi voorbeeld van de zogenaamde Garage Shock. Overigens hebben we het voor je opgezocht, want in de Russische folklore is een Baba Yaga een heks. Oh, het is maar dat je het weet. Zo, daar zag het. Rael Donner, daar begonnen we mee. Art Got Burned, Amerikaanse zanger die met zijn op Elvis Presley gelijkende stem begin jaren 60 verschillende hits in Amerika op zijn naam had staan.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Danny Wayland Seal, een Amerikaanse muzikant. In 1970 was hij als England Dan de helft van het soft rock duo England Dan en John Ford Coley die bekend werden met hun hit I Really Love to See You Tonight. Het was een jongere broer van Jim Seals van dat van het duo Seals en Crofts. Nadat hij het duo verlaten had, begon Seals een solo carrière in de country muziek. In deze periode bracht hij 16 studioalbums uit en 11 van zijn singles bereikten de nummer 1 op de country hitlijsten. In de avond van 25 maart 2009 overleed Seals aan de gevolgen van maligne lymfoom. Tijdens deze ziekte, die 2 jaar duurde, heeft hij verschillende keren meegewerkt aan onderzoek naar dit type lymfoom. In de tragiek van de muziek England Dan Seals en John Ford Coley en I'd Really Love to See You Tonight.

Leuk voor deze, de Neon Philharmonic and Morning Girl. Amerikaanse psychedelische popband. Opgericht door songwriter en dirigent Topper Sossi en zanger Don Grant. Nou, in 1969 scoorden ze een top 20 hit en dat met het nummer wat je hoorde. En daarvoor de Clovers and Love Potion No. 9. Amerikaanse R&B en doo-wop groep die in de jaren 50 veel succes kende. Het nummer wat je hoorde komt uit 1959 en is geschreven door het duo Lieber en Stoller. En we begonnen met England Dan Seals en John Ford Coley. Really love to see you tonight. Dit is in het kader van de tragiek van de muziek. Je weet het, mocht jij suggesties hebben voor dit onderdeel van het programma, je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in een programma waar ik er vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere de Pendulums, Friends of the Family, Trade Martin. Maar eerst deze van Tony Reid en

The Pendulum, zo hoorde hier in The Oldies Project. En The Weaver, componist en producer is Tony Hatch. En op 25 september 1964, zo staat er hier te lezen, komt dit nummer uit. En daarvoor hoorde je de Friends of the Family, Can't Go Home. Amerikaanse band, opgericht in 1967, was geen lang leven beschoren. Want slechts een jaar later viel de groep alweer uit elkaar. Maar je hebt er toch kennis kunnen maken. En daarvoor hoorde je Trayvon Martin en The Stranger Used to Be My Girl. Amerikaanse muzikant, songwriter en producer. Het nummer wat je hoorde wist een 28e plaats te behalen in de Amerikaanse hitparade. En we begonnen dit kwartet met Tronie Reed en I've Got a Feeling. Zangeres afkomstig uit Wales die twee singles uitbracht. Eentje bij PY Records en eentje bij het beroemde Red Bird label. Ze scoorde helaas geen hit, maar vanwege haar stemgeluid was ze zeer favoriet. En dat bij fans van het zogenaamde Brit Girl genre. Hey, dat is over alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je het een beetje van genoten hebt. Mocht dat niet zo zijn, dan mag je het ons ook laten weten. Mocht dat wel zo zijn, dat horen we dat ook natuurlijk heel erg graag. Ik heb er minimaal nog eentje voor je. En dat is deze van The Love Affair en A Day Without Love. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

Deine Träume kennen den Weg. Io seguo solo te.

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

Er zijn veel muzikale websites op het wereldwijde internet. Toch hoef je er maar één te onthouden. www.atlanticabreda.nl

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Ja, inderdaad, dat is nog eens een plaat om je vrijdagmiddag mee te starten. Hè? Inderdaad, het weekend begint vandaag hier nu. En de lunchbreak natuurlijk, hè. Het is iets over 12 uur geworden. Van harte welkom. En ja, we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige muziekjes. Een hele grootheid voor de dame hier die aan de zingen is natuurlijk. Hadis, ze komt uit België. En ze zong Doom Tech Tech Tech, Doom Tech Tech. Ja, een hele moeilijke titel als ze mij vragen. Hartelijk welkom in het weekend en in de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. Hier is Humpy en Alice. Who the fuck is Alice?

En een aantal mannen wisten niet welke naam ze moesten kiezen voor hun groep, hè? Inderdaad niet. En toen zag er een van die mannen hun moeder de kast poetsen met wax. En toen dacht hij, godverdorie, ja, dit is het. Dit moet het worden. Wax dus. En dat allemaal met hun Ride Between the Eyes hier in de lunchbreak. Als je aan tafel zit, smakelijk eten.

Inderdaad, Mr. Van Halen, hemzelf en dit allemaal met zijn Panama. Ja. En hier is Queen, and I want to break free, baby.

Inderdaad, het is eens iets anders natuurlijk, hè. Ja, heel Want to Break Free, helemaal ja, de mannen die hun verkleden in vrouwenkledij natuurlijk, ja. Wie heeft dat nooit gedaan? Ja, er zijn er veel die ja, gaan carnavallen dan in vrouwenkledij en zo natuurlijk, hè. Dan komt er waar aard boven schijnt. Queen and I Want to Break Free, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. Het is tijd voor Bruce Springsteen. Zo direct het heetste nieuws van toen en dat gaat over, eventjes kijken, oh... Het gaat over Taylor Swift en het dan met het nummer Shake It Off. Waarom ze dat heeft uitgebracht wel, dat verneem je straks hier in het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes de mannen van Bruce Springsteen samen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Ja, inderdaad, met het weekend voor de deur. Een hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Als je pas afstemt, wel van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug naar december 2025 met Taylor Swift. Vandaag wordt Taylor Swift 37 jaar. Haar hit Shake It Off komt uit haar vijfde plaat. In 1989 betekent dat een belangrijk kantelpunt in het hele album is geïnspireerd door synthpop uit de jaren 80. Wat Taylor's het eerste officiële popplaat maakt en waarmee ze het imago van de countryzangeres van zich af wil schudden. Hier is het als het ware met het Shake It Off van het country. Hier is Taylor Swift en Shake It Off.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En dan New Religion. Dat was heel de week onze hit voor deze week natuurlijk. En ondertussen overal gedraaid en overal aan het optreden hebben we gezien. Babe Reunion en Fateless en dit allemaal met haar New Religion. Welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij best kan verteren. Hier is muziek van Tears for Fears en Shouts.

Inderdaad, de ene houden van de zomer en de andere houden van de kerst. Hè. Ja, inderdaad, het moet een beetje verschil zijn natuurlijk. Het moet voor iedereen wat, zeg ik altijd. Heel de week was hij onze artiest van de week natuurlijk, André Hazes. En dat was de zomer. Ja, het is nog niet voorbij, hè? Nee. Hoe gaan zint onze André Hazes dat? Maar nee, het is nog niet voorbij. En misschien in september krijgen we ook nog een Indian Summer. Je weet nooit. Hier is Back to Life met Soul to Soul.

Ah, inderdaad, lekker op naar het eindje van 1 uur natuurlijk hier deze vrijdagmiddag met muziek van Soul to Soul en Back to Life, Back to Reality. Ja, je moet met beide benen in de realiteit staan natuurlijk en niet blijven dromen. Hier is de Police. En we zijn er heel tevreden mee natuurlijk. Hè. Ja, wat ze doet, doet ze goed natuurlijk. Every little thing she does is magic. Hier dus de Police.

0: En de laatste zomer op je radio. Geniet ervan van je weekend, zou ik zeggen. En ja, we hebben nog één plaatje te goed. Natuurlijk de toetjesplaat hier voor vandaag. En bedankt om te luisteren heel de week. Zondag ben ik er terug. En dan zijn we er weer heel de week lang natuurlijk. Met de lekkerste muziek die jij maar kan wensen. Tussen 12 en 1, want dan eet iedereen.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Goed weekend. Stay tuned tot je favoriete radiostation. En hier is Journey. En don't stop believing. Zeker niet doen. Of zeker wel doen. Ik kies het zelf maar. Tot volgende week en bedankt om te luisteren. Bye bye.

Shirt, opgericht in 1975. Het gezicht van de shirts was de zangeres Annie Golden. Please, tell me your plans. Welkom, lieve vrienden, waar ook op deze avond. Lekker terug van de voltooid verleden tijd. 58 minuten op je radio, de middel of de roadshow.

Wat waren dat de muzikale jaren, hè? Die jaren 70. Blonde, yeah, we're gonna love you too. En zij was inderdaad een klein beetje blond, maar voor origine donker, wist je dat? Ja, voortgekomen uit de New Yorkse New Wave scene. En jaren later nog steeds op de radio. Zo hoort dat. Daar hoort een plaat thuis. Muziek van toen, de catacomben. Ja, dat zijn het inderdaad. Platen uit de stof herrezen. Dit is inmiddels de roadshow van jou op je radio. Wereldwijd ontvangen, natuurlijk ook via andere kanalen. En wifi, geweldig. Heb je ons al gevonden op Facebook?

0: Maarten. Ja, nou goed, dat ene woord dat mag je niet meer zeggen, hè? Negen geloof ik. Nee, dat mag niet meer. Gewoon donkere medegenoten. Sheila en Black Devotion horen hier terug uit de gouden tijd met
1: een fijne van achter de keukengordijn.
0: Hij was een zanger van het Nederlandse lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 60 en stond geruime tijd onder contact bij Johnny Hoes. Ja, wie niet? Haha, tuurlijk.
1: Dit is de middel op de
0: En Alan Zomer in 1978.

0: waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Doe dit thuis nooit na.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Hans de Knecht uit Doetinchem.
3: Het moet nou toch niet gekker worden.
4: Als je tijdens het luisteren verliefd wordt, neem dan...

ik weet niet hoe het kan. Ja, nee, goed. Ik weet niet hoe het mogelijk is. We hebben hier een notaris. Die trekt af en toe een plaatje uit het keukenkastje. Heel toevallig kwam er vandaag Theo Diepenbrock uit Zetten. Van een tekst, hè. Zij pakte snel de trein naar Rotterdam en zwaaide daar hem toen de boot af. Ja, leuk voor de pensionada's, vrienden. Ja, tuurlijk, in de States wat meegeluisterd. In de Verenigde Staten van Amerika. Dankzij onze zenders van NetFM. Wees welkom, vrienden, op de zender. Dit is de Middle of the Road Show. Ook Barry Manilow kwam je tegen met Can't Smile Without You. En dit is Marshall Hayne, Dancing in the City.

Mag het vandaag met slagroom, lieve Brenda? Wat zei je? Is Arnold? Oh, Arnold is op kop. Al gezellig. Dat zal zo weer te sterk zijn.

plaatje uit 1977 afkomstig is. The Middle of the Road Show met gouden klanken. Uit een mooi verleden en fotografisch fantastisch verleden. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Zo hoor je ze terug in de show. Met ook natuurlijk vandaag Mai Tai.

Is het mooi of is het mooi? Fantastisch toch, hè? Lekker, joh. Deze man die kreeg op zijn 10e van zijn ouders zijn eerste gitaar. En jaren later stond hij op het podium met Pink Floyd en Thin Lizzy. Jazeker. Zo. En wat was dit voor een fantastische solo? Dat was echt wel een man. Snowy White, weet je nog? Dat waren gouden tijden. Dit is de Middle of the Road.

Rob de Nijs met het verhaal over, van, ja, nee, over Boudewijn de Groot. Bo. Ja, nee, goed. We hebben de wandelganger Bo genoemd. Waar gebeurt autobiografisch? Natuurlijk, Rob die liet regelmatig autobiografisch schrijven. Ook voor zijn eigen zoek natuurlijk. Belinda Muldijk heeft veel gedaan en veel betekend. Maar goed, dat verhaal is ook bekend. En dat hij getrouwd is geweest met Ellie de Nijs. Natuurlijk, joh. Maar goed, lieve vrienden. En ook Stefani en Cockney Rebel kwamen langs in de middel van de roadshow met Make Me Smile. Ik kreeg zojuist een telefoontje van ons aller Leon B. Dat is een van onze luistervinken in Zuid-Limburg. Ook

uit Chicago. Heel veel 70's vandaag in de Middle of the Road Show. En misschien was dit wel de meest succesvolle band die Nottingham ooit heeft voortgebracht. Paper Lay scoorde in totaal 3 hits. Billy Don't Be Your Hero, The Black Eyed Boys en...

Weet je wat feitelijk het woord DJ betekent? Ja, DJ, platenruiter. Ja. We hebben allemaal wat gedaan met die massa platen in waren in dit geval de Crazy Horses. Totaal van het padje af. Dat waren ze in het begin. Als we begonnen zo later gingen ze subtieler en subtieler en subtieler. Maar goed, dat waren ze ook bekend vrienden. Tot zover. En iets verder. De Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig nog veel meer lekkers op jouw eigen radio. Dus blijf er lekker aan hangen. Vermaak je nog een beetje. Graag tot morgen.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Muziekfabriek.
2: Vrienden en vriendinnen, laat je weer eens verrassen het komende uur. Want we gaan ze weer 3-on-3 voor je opzetten. En er zit voor elk wat wils bij. Dus hou hem lekker hier op je favoriete radiostation. In het eerste rijtje van 3 gaan we van start met Michael Jackson en 50 Cent. Hier is van het album Michael Monster.
3: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek. De muziekfabriek.

En elke keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. Zo hadden we drie liedjes achter elkaar. Als laatste Leo Sayer 1977, Thunder in My Heart. Daarvoor zat Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over uit 91. En we begonnen met Michael Jackson en 50 Cent. Prachtig duet van het album Michael Hodie Monster. Wil je ook iets inbrengen? Doe dat dan via www.ronvandersteen.nl. Strakjes verderop in de muziekfabriek. Aandacht voor de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. Maar nu eerst het woord aan Nadia Ali. Hier is Rapture.

0: Een Brabantse bij uitstek, dat mag worden geconcludeerd. En we zijn zeker niet vies van het Nederlandstalige lied. Straks het vervolg, dit tweede rijtje van drie, maar nu eerst tijd voor ons eerste item.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Geboren op 8 januari 1935 in Mississippi en overleden in Memphis op 16 augustus 1977. We hebben te maken met een Amerikaanse zanger en acteur.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Hij is wereldwijd bekend met zijn bijnamen The King of Rock'n'Roll en gewoon The King. Hij was een van de grootste, succesvolste en populairste artiesten aller tijden. En hij was een van de eerste zangers die een schorre gillende fans kon genereren. Ook is en was hij de bestverkopende soloartiest aller tijden. Hij kenmerkte zich vooral door zijn controversiële, heupwiegende optredens. De combinatie van blank uiterlijk en het zingen van een muzieksoort dat voorheen voornamelijk door zwarten werd gezongen. Na zijn dood werd hij erkend als een Amerikaans icoon. Hij was een van de eerste popidolen en stond aan het begin van de op dit moment heersende popcultuur. Samen met Bill Haley en Alan Freight, gerekend als een van de personen die een belangrijke rol gespeeld hebben voor de doorbraak van de rockabilly en het starten van de rock'n'roll revolutie. En verwierf hiermee in zijn vroegere jaren de bijnaam de Hillbilly Cat from Memphis. Ook is hij de enige artiest in de wereldwijde muziekgeschiedenis met de meeste hits in verschillende muziekgenres. En is hij volgens de Billboard's klassificatiesysteem de meest succesvolle muzikant van de hitlijsten van 1955 tot 2008. Op 16 januari 1971 werd hij uitgekozen als de Outstanding Young Man of the Year. Een hoge onderscheiding in Amerika die normaal alleen presidenten krijgen. We hebben het over Elvis Aaron Presley, oftewel Elvis Presley. Luister naar de Jukebox Classic voor deze keer die getiteld is Good Luck Charm.

Muziek om nooit te vergeten, de muziek van Elvis Presley. Het liedje Good Luck Charm stond dan ook centraal als de Jukebox Classic. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandesteen.nl.

0: Dat was nog eens even Take It Easy met Snowy White en Birds of Paradise. Daarvoor zat Marga Bult, Dansen in de Zon. Nederlandstalig zijn we ook niet vies van. Ik kan niet wachten, Marga.
1: De Muziekfabriek.
0: En we begonnen met Nadia Ali en Rapture. Dit is nog altijd De Muziekfabriek op je favoriete radiostation. We gaan terug naar 1986 alweer. Tjonge, jonge. Wat gaan de jaren snel. Dat doen we met Nick Kamen. Hier is Each Time You Break My Heart.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé, olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Een geniale tekst en een gangmaker bij uitstek. Dit liedje van Raymond van het Groenewoud uit België. Stond dan ook nummer 1 in Nederland, Liefde voor Muziek. Daarvoor zat Pink, Raise Your Glass. En we begonnen met uit 1986 met Nick Cayman, Each Time You Break My Heart. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. En vergeet niet te reageren via www.vanvandersteen.nl.
1: Uit het verleden en heden, de muziekfabriek.
2: Daar geniet je langer van dan je denkt.
0: Muziekfabriek. Het is weer tijd voor ons tweede item. Oorspronkelijk heet hij James Gulstrap.
3: Oude lullenplaat.
0: Maar zijn artiestennaam van deze Amerikaanse zanger is Jim Gulstrap. Hij is bekend van zijn nummer Swing Your Daddy.
3: Oude lullenplaat.
0: Waarmee hij in 1975 twee weken op nummer 1 stond in de Nederlandse top 40 en een week in de nationale hitparade. Verder heeft hij als achtergrondzanger opgetreden voor onder andere Stevie Wonder, Joe Cocker, Keith Moon en Jefferson Airplane. Ook zong hij in de film Grease uit 1978. Hier is de hit van weleer, Swing Your Daddy. Swing Your Daddy.

Leuk om deze nog eens gehoord te hebben van Jim Gilstrap uit 1975. En Swing Your Daddy. Wil je ook een oude lullenplaat aanvragen? Doe dat via de website www.ronvandesteen.nl. En dit is Jelle.

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. En ik hoop dat me dat gelukt is het afgelopen uur. Mooi luisterliedje dit, hè? Het is die van Annie Lennox en Why.
1: De muziekfabriek.
0: En vroeger zat ze in een duo, wist je dat?
1: Op volle kracht, de muziekfabriek.
0: Dat was toen de Eurythmics samen met Dave Stewart. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het ons weten. Blijf lekker schrijven. Via www.ronvandersteen.nl. Ik heb nog één liedje voor je te gaan. Dat is die van Ben Sanders. When a man loves someone. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

I Could Stop Time. Maar goed, als ze dat niet kunnen, het zal wat wezen. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Raymond van het Groene Woud uit België. Met Cha Cha ook nog. En Paul Elfstak van de Liefhebbers. Lekker raven. Maar ook een Nederlands diamantje of Neil Diamond met The Beautiful Noise. Nu in Afternoon Delight. Welkom.

0: DNA.
1: Aaron Bloemhart en DNA was dit. R3HIV hoorde je voor DNA met If I Could Stop Time. DNA had ik het over, maar dat is niet waar, nee. Simple Minds. Hey.

Dat heb ik ook nog geleerd op dansles. Heb je dat? Ja. Maakte vroeger deel uit van je opvoeding, weet je dat? Ja, je werd verplicht naar dansles gestuurd. Erg, hè? Stel je nou voor, je bent nou, denk maar, stel dat je een jaar of 24, 25 bent, je luistert dit opa-programma. We hebben wel wat bekende liedjes, zeker, waar ook van oma ook op gedanst hebben. En zelfs je ouders, denk ik. Paul Elstok zei meteen, hè? Maar Raymond van het Groenland, de cha-cha, ja, je leerde dat vroeger echt, je moest dat leren. Om de cha-cha-cha te dansen. Het is wel Paul Elstok nu met Raymond.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt.
3: Uit, ja.

UB40 en Groovin. Ja, een beetje onbekend nummer dit van UB40. Je kent ook al wat van Red Red Wine en nou ja, hoeft u allemaal te noemen natuurlijk. Maar vele, vele hits hebben ze gemaakt. Het is een beetje onbekend. Jan Smit, zo meteen met je naam in de sterren. Jan Smit, inmiddels nog 35 jaar in het vak. Het is wat. De OJ's ook nog For The Love Of Money als later discoplaat. Je luistert nog steeds

heb ik straks in het prachtige Friese taal Else Grins voor Boy. Ja, Else Grins voor Boy. Dat is wat Teddy Swims, Break Up in Reverse.

de tijd dat deze plaat uitkwam, werkte ik in een hele grote orchideeënkwekerij was. Een van mijn collega's die had het over Coldplay. Daar was nou Coldplay geweest in Engeland. Dus het is waanzinnig. Hij zegt dat gaat grote hits worden. En hij heeft gelijk gehad, de beste man. Twine nu met Spine.

For the Love of Money. Ja, wie heeft dat niet? 1973 gingen we naar terug. Echt een oude rol hadden we dus. Maar heel oude. Ik wou nog op gedanst. Dat weet ik zeker, denk ik. Jan Smit, je naam in de sterren hoorde je ook nog even. En daar weer voor de Twines. Of Twine en Spine. De kast nu. Met Eltje, Grens voorbij.

Chick Rins voor mij. De kast 1998 alweer. Als laatste. Teddy Swims. Break up in reverse. Ik spreek je later weer. Ga in gezondheid. Dit

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne. Rocks!

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You Van Pass the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco. Oh,

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad, daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Carey and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairbeek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaien we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantic Six en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donnie en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale and Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Klaart u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday. Thank God it's Friday.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De grootste hits en vergeten classics alle tijden.
2: Leuk dat je luistert!
3: Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Pull the candle on your wheelie.

hadden twee mooie hits hoor. Ja, ja, ja. Dit is de eerste. Die was in 1990 en die andere is uit 91. Rich in Paradise Remix. Going Back to My Roots. En de FBI Project featuring Sharon D. Clarke. Ja, nou ja. Odyssey had natuurlijk die andere kant van de hit mee. Hè. Dat was ook alweer in een ander jaar. Hey, welkom bij Bram. Lekker een uurtje bekende en onbekende muziek draaien voor jullie. En we hopen natuurlijk dat het weer in de smaak valt. Ja, dat is wel de bedoeling tenminste. Ja. De volgende plaat is van Sting. En ik heb ook nog Shocking Blue bij me. Sack Null. Syndicate of Sound. Dispense Mode. Pac-Man Turner Overdrive. Steven Wonder. Sitsy Sledge. En van alles en nog wat eigenlijk. Ook nog wel wat nieuws van toen. Krantenbericht noemen we dat. Ja, dat doen we dan weer eens straks. De Police kennen we natuurlijk. En Sting ging ook solo. En dit is wel een beetje de jazzkant van Sting. Spread a little happiness.

No. Maar yes. Dat is allemaal van Fleetwood Mac, wou ik zeggen. Nee, het is niet van Fleetwood Mac. Het was van Shocking Blue. Never marry a railroad man. Dit is wel van Shocking Blue. Ja, tuurlijk Bram. Gaat zo door, jongen. Fleetwood Mac voor jullie. Make loving fun.

0: even een krantenbericht uit...
1: Thank you very much. Thank you.
0: Hier even een krantenbericht uit 1973.
2: This is a new song.
3: Ja, dat is een nieuw song. Ja, Fleetwood Mac, You Make Loving Fun. En mijn krantenbericht uit 73. Ja, 1973 zelfs. Alweer een tijdje terug natuurlijk. Wat hadden we toen? Nou, in Australië, dat is helemaal aan de andere kant van de Noordpool, hadden we een opening door Queen Elizabeth II. En inmiddels beroemde Opera House. Inmiddels is het gebouw even de icone van het land. Het gebouw is ontworpen door een tot nu dan toch onbekende Deen. Joran Utzon. De bouw kostte uiteindelijk meer dan 100 miljoen Australische dollars. 102 miljoen. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dat mag gewoon ook wat kosten. Het is ook zo. Wat kostte nog eigenlijk nog wel meer geld? Nou, we hebben die Concorde gehad, hè, in 73. Maar als je even een uitstapje wil maken van Frankrijk naar Washington DC, dan kon je in 3 uur tijd en 33 minuten daar landen. Een afstand van meer dan 6000 kilometer. Het supersonische verkeersvliegtuig werd vanaf 76 op reguliere basis ingezet tussen New York en Parijs. 6 jaar eerder, dus dat was dan in 70, op 73, 6 jaar eerder, in 67, werd het vliegtuig voor het eerst aan de pers voorgesteld. Afhankelijk was men van plan om 250 van deze apparaten te bouwen. Maar het werden er waarschijnlijk, omdat het zo duur was, toch maar 16. Ja. Mm-hmm. Ja.
0: Nou. 1973.
3: We hebben lekkere muziek gevonden uit 1973. The Detroit Spinners. And it is a change.

0: Stevie Live is altijd alright, hè? Higher Ground, Stevie Wonder, heerlijke plaats, hè? Straks nog wat meer live muziek, onder andere van Gilbert Palmer heb ik op scherp staan. En ja, ik heb er toch maar weer eentje eruit gehaald, hoor.
1: Bram haalt weer de prachtigste platen uit de platenkast. Ja, hier in de Bram van der Mas Show.
0: Sorry.
2: 2016.
0: Bubbly, bubbly. En die is van Sax Noël en de Trumpets. Mag je net binnenstappen? Bubbly. Welkom bij de Bram van der Mas Show.

0: Ja, toen begon hij ineens zijn eigen kuren te draaien. Dat mogen we niet hebben natuurlijk, dat hij terug gaat erachteruit en weer overnieuw begint. Michael Jagger Band. En deze hit, die kwam helemaal uit, even kijken, 1978, Let's All Chance. Hij heeft ook heel veel geproduceerd hoor, voor andere artiesten. Sydney Houston, Whitney Houston, de Pabel Bryson, Luther Vandross, Denise Williams, Jennifer Holliday, Joe Williams en Arthur Sandoval. Nou, hetzelfde eigenlijk maar één hit. Ja, dat was deze. Let's All Chance. Oké, we gaan verder met live muziek. En dat is allemaal niet minder als The One and Only. Ja, The One and Only. Ik houd het even spannend. The One and Only. Robert Palmer.
1: Jouw favoriete DJ.
2: Bram van der Mast.
1: Op jouw favoriete radio.
2: Je kan hem maar beter aan hebben.
3: Robert Palmer.

0: jouw muziek.
1: En altijd gezelligheid en vertier.
2: Eén keer luisteren en je bent voor altijd verkocht.

Velen van ons die zeggen wel eens Bachman, maar het is gewoon Bachman. Bachman Turner en The Overdrive. En Looking Out for a Number One. Ja. En ze hadden natuurlijk ook die hit van You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, die was best wel groot. Ja. En die was een hit. Deze was 78 trouwens. En misschien dat ik jullie ook nog even iets kan laten horen. Dat is dan ook weer de lookalike. Kijk, die gaat zo. Dat is van Laura Brangen. Ook wel, zing ook wel hoor. Ja. Looking out for myself and looking out for number one. Dat was van Laura Brangen. En die kennen we weer van het hitje Self Control. Ja, dat hoef ik jullie allemaal niet te vertellen toch. Hè? Nou. Hey, laten we even lekker gaan dansen.

0: Ieder uur, elke dag, meer van het beste. Meer van het beste.
1: En dan nu een hit uit het zeezendertijdperk. 1967.

0: Ja, dan weet je dat, hè? Dat je ze dus thuis moet brengen als ze hele mooie kleren aan hebben. Maar dat mag even wel, hoor. Dat is helemaal geen probleem. De Roadies waren dat. Dat is ook van eigen bodem. Misschien hebben ze ooit wel eens eerder gehoord bij Bram. Dat kan kloppen. Ik draai het regelmatig. Ja, regelmatig toch wel een beetje nederpop, hè?
1: Bram van der Mast in jouw radio. Terug naar de jaren 90. 1991.

0: Casey and the Sunshine Band. Een van de laatste platen dit uur. De echt laatste plaat is van Jim Somerville en You Make Me Feel Mighty Real. Hey, bedankt voor het luisteren en graag tot die volgende keer. En kijk maar even zelf bij jouw favoriete zender, wanneer Bram weer in de programma staat. Groetjes, we gaan er dansend uit.
1: Dance music only from this point on.
2: Bedankt voor het luisteren naar de Bram van der Maas Show. Tot de volgende keer.

0: We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 6 uur. 6 uur.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
5: En Reframe.nl.

0: is tot en met zondag jouw hitstation. freemusicradio.nl.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, gaat er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood-Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, artiestenpromotieteam. En niet te vergeten het oranje.nl team. Maar zonder hun geen top 40.

0: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Leuk dat je luistert.
2: Dit is de kanjerschijf van deze week.
1: De kanjerschijf.

de 40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: mensen, Jan Biggelier, ja. Dus u luistert ook naar de Nederlandse Mega Top 40 met Aad Verstraeten. Ja, dan ben wel.
1: Nummer 31.

0: muziek. Jouw radio.
1: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
2: Nummer 24.

0: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact en check ons op social media.
1: Nummer 21.

0: Radio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: tijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio. .nl.
1: Nummer 14. Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, Artiesten Promotie Team en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinker. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. En door BeFramed, fotografie.
2: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
3: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
4: I can't wait for the weekend to begin.
3: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: de Nolan Sisters en I'm in the mood for dancing. Ik zeg goedenavond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vrijdag 21 augustus. Vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. In ieder vrijdag de start van jouw weekend. Niks moet en alles mag, zeg ik maar altijd. Allereerst natuurlijk Aad van Straat, bedankt voor de afgelopen 2 uur. De Nederlandstalige mega top 40. Een overzicht daarvan is te zien en te beluisteren op de website van Free Music Radio. Ja, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland met Music Beach. Bij DHB, kabel van KPN en Ziggo. En niet te vergeten diverse andere digitale online radioplatformen. Kijk op de website van Free Music Radio, staan ze allemaal vermeld. Of misschien ook op jouw favoriete radiostation. Ja, de bijzonderheden jongens, dames en heren. Iedereen is in de ban voor, van de Formule 1 raceweekend in Zandvoort. Ja, het is vandaag begonnen. En het gaat eindigen zondagavond. Ja, dan is het weer voorbij. En dan is ook het hele spektakel is echt voorbij. Het komt ook niet meer terug. Nee, maar goed. Ja, en ook wat er ook voorbij is, is de vakantie. Voor de meesten is de vakantie om. Maandag gaan ze weer naar het werk. Hè, gadverdamme. Ja, inderdaad. Het is wat het is, zeg ik maar altijd. En je kan ook weer uitkijken naar de kerst. Hè? Ja, zo is het ook. We hebben vanmiddag hebben de dames wat op de website, dus op de Facebook wat gezet hier en daar. Ze hebben bewust een vansie gemaakt. Geen vakantie, maar vansie. Ik weet niet wat ze daarmee bedoelen. Ik ga straks even vragen aan de dames wat ze nou bedoelen met vansie. Ja. Ja, het viel ons op. En ja, nou goed, de dames die hebben het gedaan. Over de dames gesproken, Thea en Donna, doen dat straks. De plaatjes ook nog hier bij... bij elkaar zoeken voor de bezoekjes. Hey, het weer morgen 20 graden. Zondag 19 graden. En de komende week gaat het toch wel weer een beetje omhoog. Tot een graadje of 25. Dus het is goed te doen. Dag, we gaan jou gereed maken voor het weekend. We brengen jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. Als je 55 plus bent. En dat doen we met lekkere muziek en vaste items. Vaste items straks om 9:30. De keuze van Karel. Even voor 9:00 uithangbord voor de country. En 9:30 gaan we live schakelen met Stuur Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. En niet te vergeten om kort te zien live on stage. Dan zijn ze in ieder geval de ingrediëntjes tot een uurtje of 10. Zit je goed en de verzoekbox is geopend. En dat kan alleen maar via de website van Free Music Radio. Dus daar kun je dus al je plaatjes aan vragen. Leuke ideeën mag je mailen naar joop@freemusicradio.nl. Joop@freemusicradio.nl, ja. Gelukkig, het is weekend, ja. Zoals altijd, Nederlandstalige

Ja, en Henk schrijft bij, ja, we zitten weer op de camping, Joop. Goedenavond. Ik hou van oude disco, zoals je weet. Graag de 3 Degrees met Take Good Care of Yourself. Nou, we gaan het gaan doen. Dames, komt er even bij. Even in de koor. Kom maar. Mooi, hè?

0: Hoe noemen wij dat? Zoetsappige disco. Maar het is gewoon oude disco, jongens. Feeling Grease. En op een speciaal verzoek was dat van Henk. En Henk, ik wens je veel plezier op de camping. Ik denk dat je bij Wim zit. Of Wim zit bij jou, laat ik het zo zeggen. En die zal zo meteen ook wel binnenkomen. Ik heb een onderzoek weer binnengekregen van Leo. En die schrijft erbij: Joop, weer heeft mij een plaat rijden. Wordt niet zo vaak gedraaid. Maar wil jij even mij Gary Rafferty draaien? Gaan we doen.
1: Het is weer zo avond met Joop Schouten.

Een speciaal verzoek was dat van Leo, Gary Rafferty. Heel lang geleden alweer, ja. Kun je nagaan, dit was een 2011 remaster versie. Ik zal eens even terug moeten kijken wanneer dat echt origineel uitkwam. Heel lang geleden in ieder geval. De Baker Street. Ja, het ging over Baker Street, dus ja. En ik wens je ook een heel goed weekend, Leo, want anders geeft hij er ook bij. Hij wens iedereen een heel goed weekend. Nou, dankjewel. Hey, ik heb nog een verzoekje plaatje binnengekregen van, even kijken, staat hier van Linda. Linda vroeg hem aan, Duffy, en graag, merci. Nou, bij deze.

Het verzoekje van Linda. Je hoorde Duffy. En ze is niet Duffy hoor, maar is gewoon, zo heet ze, ja, zo heet ze dan. Hè. En het ging over Mercy, ja. Hé, hey, daar ben ik. Nou, dat moet ik niet hebben, jongens. Nee, die moesten we helemaal niet hebben, deze jingle, joh. Nee, dat is pas vanavond, joh. De discotheek die gaat zo meteen open, joh. Over discotheek gesproken, dames en heren. Het verzoekje van Suzanne, Diana Ross en Who is the Boss? Wie is de baas, jongens?

De Black Sands uitvoering, ja. En dit was de originele uitvoering. Diana Ross. Diana Rossi. Haar in de Bossie. En je hoorde de Boss. Nou ja, ik zou zeggen, jongens, zo'n... ja, gaan we nog eentje doen. Oké. Dan gaan we nog één doen. Dat is geen bezoekplaat, maar dat is een plaat die gekozen is door de dames van de productie. We hebben het hier over Thea en Donna. Aan de andere kant van het gras zitten ze. En ze wachten natuurlijk op jullie verzoekplaatjes. En dan keuren ze het goed of af. Eén van de twee. Simply Red kun je niet afkeuren, want hier zijn de stars.

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Ja, dat was natuurlijk naar aanleiding van het overlijden van de drummer van ZZ Top, Frank Baird. Had de enige, hij had helemaal geen baard, maar we noemden hem. Hij overleed afgelopen woensdag op 77-jarige leeftijd op Sirens in Texas. Ja, vandaar de keuze van Karel. Volgende week weer dezelfde tijd, dezelfde zenders.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl

Ja, ik kan het niet alleen. Dat klopt helemaal. Dat doen we met z'n allen bij dit raadstation. En het maakt ook niet uit waar je naar luistert. Het zijn allemaal vrijwilligers. We doen het allemaal gratis. We verdienen er geen boterham aan. Het kost alleen maar geld, maar we doen het met plezier. Vandaar de dijk. Ik kan het niet alleen. Voor alle medewerkers. Voor alle stations waar we dit moment naar luistert. En het, in het format past het ook weer, hè? Ja. Want we moesten altijd twee Nederlandstalige plaatjes draaien. Dat is echt waar. We gaan door. Hier is Dua Lipa. Special.

Een speciaal bezoek was dat van Frans. Vroeg Dua Lipa aan. Don't start now. Nou, het klopt nog steeds hoor, wat ik al bedacht had. Ja, het klopt helemaal. Dankjewel Frans. Namens ons allen een heel goed weekend. Want dat schreef je ook aan ons. Ik heb hier nog een verzoekplaatje, maar dat is eigenlijk van de dame zelf. Dus geen verzoekplaat, nee? Nee, oké. Santana, hier is Maria.

afgelopen tijd. Want ja, je gaat natuurlijk maandag weer werken, de meeste onder ons. Misschien heb je er wel vrij, geniet er ook wel van. Zo simpel is het ook alweer. Maar het is eigenlijk voorbij, hè. We gaan richting de lange... Het is al snel donker. Als ik naar buiten kijk, begint het al lekker schemerig te worden. Het is bijna 9 uur, met kind aangaan. Ik heb nog een verzoekplaatje te draaien. Ja, Wim vroeg hem al een kwartier geleden aan. En denk, weet je wat, even op het juiste momentje doen. Dat is een beetje een opmaatje voor straks. Die grootste online discotheek die gaat dan open om 9 uur. Op jouw favoriete radiostation. Hier zijn de Tremors op een speciaal verzoek van Wim. En Disco Inferno, de lange uitvoering. Ja, lange uitvoering. Het is maar 6 minuten, geen 12 minuten.

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country nieuws in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camille Jansen.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Zet de stoelen maar aan de kant. En de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

0: Speciaal voor de mensen die aanstaande maandag weer moeten beginnen met werken. Keep on, zeg ik wel dan een beetje hier. D-Train, ik zeg welkom bij het tweede gedeelte van de show.
1: Thank God it's Friday met Joop Schouten.
0: Tweede gedeelte van de show, oftewel de grootste discotheek is, gaat weer open. Straks om 9:15 de Soul Show Classics van Ferry Maat. Om 9:30 doen wij de plaat in zijn verhaal, de live schakeling met Studio Uggelen. En om 9:15 live on stage. Ja. En dan Dreambox nog open tot nu uurtje of 9:30, maar zit er redelijk vol met de programmering. Maar je mag natuurlijk altijd mee naar joop@freemusicradio.nl voor leuke ideeën. Ja, toch? Ja. Zoals altijd, de tweede plaat. We hebben ook natuurlijk een AI. Een AI disco. Ja. Dit is Groove On Air en Static Dial Romance. Dit is lekker, jongens. Kom dan even bij. De discotheek is nu geopend.

0: Romance. Altijd de tweede plaat van de tweede uur. Een plaat vanuit de AI-tak, zeg maar. Klinkt fantastisch. Zoek het maar eens even op op YouTube en Groove On Air.
1: Last word.
0: Ja. Mooi, jongens. Het is echt heel mooi. Oké, niet te vergeten ook nog de remake. Die doen we ook nog eventjes. Straks de Soul Show Classicer van Ferry Maat. Maar dit is All Saints. Wij noemen dat een remake, maar het is een remix eigenlijk van Lady Marmalade.

0: zitten met z'n tweeën lekker te wijnen. En shake your booty. Nou ja, wat wordt daarmee bedoeld, denk je dan, hè? Ik zeg altijd, jongens, jullie mogen geen wijn meer. Keesje en de Sunshine Band. Heel lang geleden. Jaren 70 alweer, jongens. Ik zit te denken, dat was wel 55 jaar geleden. 56 jaar geleden ongeveer. Hey, we gaan overschakelen. Hè? Ja, we gaan overschakelen met Studio Uchelen. Mike, jij mag het zeggen. En daarna gaan we door naar Uchelen.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal. Door Piet Kwappo.
3: Een avondje uit is in principe altijd leuk. Het kan gezellig naar de

van Douwebob in de tuin van Slot Zeist. De entourage was prachtig, al was het wel zo dat het begon te regenen. Douwebob stond met een jetlag op het podium, want hij had een gastoptreden bij Zac Brown in Amerika gedaan. Zac Brown, een gevestigde naam in Amerika, had een liedje van Douwebob gehoord wat hij bij Eva Jinek had laten horen. En dat had hem dusdanig gepakt dat hij contact heeft opgenomen met Douwebob met het verzoek dat nummer in zijn show in Pittsburgh te doen. De agenda van Douwe had eigenlijk geen gaatje, maar de kans was te mooi om te laten lopen. En Douwe heeft er een aantal vlieguren tegen aangegooid en het optreden in Amerika gedaan. Douwe gaf aan dat hij trots was dat hij bij Zac Brown mocht spelen. En dan, even later, sta je voor een paar honderd mensen op een regenachtige dinsdagavond in een intiem concert in de kasteeltuin in Slot Zeist. Het intieme concert was een beleving. Douwebob is een rasartiest die eigenlijk te goed is om geen succes in Amerika te hebben. En naast de muziek is de interactie met het publiek

0: de Haarlemmer olie die de avond tot een succes maakt. Het wordt tijd dat Douwe Bob eens na gaat denken over wie hij in zijn show zou uitnodigen. Want het zal voor velen een trots gevoel geven als je in de show van Douwe mag komen. We hebben een singer-songwriter en een performer die op het punt staat een groot exportartikel te worden voor Nederland. Succes, Douwe.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: Dit was het verhaal van deze plaat. Door Piet Kwappo.
1: Mooi is dat, hè? Zack Brown zegt Dewey Bob. Dat is gewoon Douwe Bob natuurlijk, hè? Johan natuurlijk, Douwe Bob. Note to Yourself was hij live bij Zack Brown. In het kader van de plaat is het verhaal. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. Daar ook voor de productie in Uchelen. Als jij ook een plaat wil horen en jouw verhaal wil laten horen aan iedereen, gewoon even mailen naar joop@freemusicradio.nl. En dan maakt Piet daar weer een hele mooie voordag van. Dankjewel Piet, dankjewel Ria. Volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde zenders.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.
1: Speciaal voor Piet.

plaat voor Piet. We gaan er nog één draaien. En dan nog twee dan vooruit. En dan gaan we live nog steeds doen. Voor je weet is het zover. Hier zijn de brand new heavies. Keep It Coming. Samen met Andia Davenport. Ja, het is een hele goede band. Het is een beetje ongewaardeerd, maar live zijn ze fantastisch.

heb het John Stone heb ik beloofd. Heb ik gewoon beloofd. Dus ik zou het moeten draaien voor William. Tell me about it. Hier is John Stone. En we gaan ons opmaken voor de Live on Stage. Dus blijf erbij.

0: Weet je wat? Laten we het nu doen. Kijk, 1, 2, 3. De dames hebben er 3 uitgekozen. En we beginnen met Glennis Grace. Daarna komen de OJ's voorbij. En we eindigen met Phil Collins. Als jij ook live on stage een nummer wil hebben, gewoon even mailen. Nummer erbij. En moet het wel echt live zijn. Dus niet fake live, maar echt live. Veel plezier met live on stage.
1: Thank God it's Friday. Live on stage.
2: Ik ben opgewarmd.
3: Heerlijk.
2: Maar nu jongens. Oké, VIP staan jullie ook eens even lekker op. Daar ook aan die kant. Jullie staan al. Dat is oké.

0: Wat mooi was dat, hè? Door de Phil Collins met Sushi Studio. Vanuit 1990 was dat. Daarvoor hoorde je de OJ's. En I Love Music, en wie niet? En we begonnen met Glennis Grace, I Can Stand the Rain, samen met Candy Dolphin. Ja, zit erop. De productie was in handen van Thea, Donna, Piet, Ria en Karel. En dank aan Richard van RTW OZU. Dank aan Berry van Music Beats. Het programma is vanaf maandag terug te beluisteren op freemusicradio.nl. Straks om 10 uur bij Free Music Radio The Night Train. En bij Music Beats hebben we Dance Music met Stef. En op die andere stations gaan ze gewoon weer door met hun eigen programmering. Wat mij betreft, ik wens je een heel goed weekend. Kijk eruit wat je doet. En iemand zei altijd van, als je het doet, doe het goed en denk aan mij. Joep, doe je de mazzel. Hoi!
1: En Joop Schouten, tot zover.
2: Dag.

Each one found was close. Shut

0: is tot en met zondag jouw hitstation.
1: Deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

0: weer close. Hou me dicht tegen je aan. Want hoe fijn het ook is dat we de liefde voor elkaar kunnen betuigen via de digitale snelwegen. Er gaat niks boven fysiek contact, een goede knuffel. Elkaar even in de armen sluiten. Hold Me Close van Tuna. Aan de kop van deze editie van The X-Vibe.
1: Al sinds 2010 op de radio. The X-Vibe.
2: We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that.

X5. Ik kan er geen genoeg van krijgen van de muziek van Ramseyman, Can't Get Enough in die X-Vibe. Beertje Paddington, James Bond en het Full English Breakfast komt allemaal uit het Verenigd Koninkrijk. Net als deze.

X-Vibe. Jesse Ware bezingt de sauna. Camelpad die maakte daar deze remix van. Die X-Vibe voor deze week zit er bijna op. We zijn met slottekort aangekomen. En dat is van Honey Dian. En mocht je suggesties hebben voor de lijst, van harte welkom de hele week via thexvibe.nl.